0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Wij zijn DNO. Elke dag.

6 minuten. Over 7 met die All American Rejects en gives you the hell. In de vrijdagavond van Weekendkracht, hartelijk goedenavond. Op DNO1, DNO2. En natuurlijk ook mee te kijken live vanuit Utrecht via Strik TV. Het is de week dat wij in de krant lezen dat in Canada iemand is geweest die de komst van haar baby wel op een hele bijzondere manier heeft beleefd. Het gaat om de derde baby die heeft gekregen. Ze sliep namelijk dwars door de geboorte heen en ontdekte pas daarna dat de zoon geboren was. Ja, de 27-jarige moeder uit Canada was in het ziekenhuis opgenomen omdat de bevalling medisch moest worden ingeleid. Tijdens de zwangerschap bleek ze besmet met groep B streptococcen. Dat is een bacterie die bij veel mensen voorkomt, maar tijdens een bevalling risico's kan opleveren. En daarom kreeg ze vooraf antibiotica. Nou, ze deden niets totdat de antibiotica was ingewerkt. En toen de bevalling eenmaal op gang kwam, ging het snel. Ze merkte dat haar lichaam hard aan het werk was, terwijl de weeën heftiger waren. Ze kreeg een ruggenprik om de pijn te verlichten. En die extra verdoving, die was toch iets effectiever dan ze hadden verwacht. Want kort daarna viel ze in slaap. En bijna 2 uur later kwam een verpleegkundige kijken hoe het met haar zoon ging. Ze probeerde zijn hartslag te vinden, maar dat lukte niet meteen. Ze werd wakker en had meteen het idee dat iets niet klopte. Ja, fijn. Heel raar verhaal. Kind heeft het gelukkig overleefd en ze werd er later bij wakker. Ja. Mooiste moment van je leven dat je denkt, mijn kind, nou ja, afijn, het was de derde. Dus had ze toch wel iets vaker meegemaakt. Zometeen muziek van George Michael, Fast Love. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

George Michael. And Fast Love, ervoor Teddy Swims en Mr. Know It All in de vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht, hartelijk goedenavond. DNO 1, DNO 2 en natuurlijk ook mee te kijken via StreekTV. Ja, you gotta get up and you get down. Zo. Hey, als ik dit muziekje instart. Monsieur, hartelijk goedenavond. Denk ik meteen aan Viva la France. En dan zou je denken, ja, daar zitten toch allemaal die fijne Franse mensen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want in Singapore, ja, dan gaan we toch even weg uit het prachtige Viva la France. Daar heeft dan wel weer een Franse tiener een boete van €400 gekregen nadat hij zich schuldig had gemaakt aan openbare ordeverstoring. Het ging viral op het internet. Een 19-jarige die in Singapore studeert, die likte in maart aan een rietje bij een drankautomaat die hij vervolgens weer terugplaatste. Hij filmde zichzelf terwijl hij het deed en deelde de beelden online. De video die ging viral en leidde tot een storm aan kritiek in het land. Een stad-staat dat bekend staat om de strikte handhaving van regels rondom openbare orde en hygiëne. De tiener die werd gearresteerd en aangeklaagd voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. In de aanklacht stond onder andere dat hij had kunnen weten dat het tot ergernis bij het publiek zou leiden. Nou, voor de overtreding had hij ook een celstraf van maximaal 2 jaar kunnen krijgen voor onder meer baldadigheid. Hangt hem nog wel een civiele zaak boven het hoofd. Het bedrijf dat de drankautomaat beheert, die heeft hem ook nog aangeklaagd. Onder meer omdat het alle 500 rietjes in de automaat helemaal moest vervangen. En geloof me, dat kost geld. Maar geen idee of die dingen daar tegenwoordig van plastic zijn of van een andere soort. Maar ja. Ik weet niet, ik heb dit ding nu aanstaan en ik denk de hele tijd, ah, Café René. Daar gaan we. We zitten een stukje terug in Allo Allo. Good morning. En zo. Mocht je niet kennen. Ja, ik ben hier eigenlijk ook te jong voor, maar ga het even YouTuben. Eigenlijk wil ik hem ook gewoon afdraaien. Goedenavond, 15 minuten over 7. Welkom in het Franse chanson. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Oh, sorry. Ik krijg nu van de redactie door dat dit is niet mag. Of niet de bedoeling is. Oké, prima.

Chappelle Roan en The Giver in de vrijdagavond van DNO. Die zometeen verder gaat met inclusief de 8-over-8 borrelplaat. Je weekend inrammen met een enorme fouthit. Welke dat is, dat hoor je zometeen om 8-over-8. Nieuws weer en verkeer voor je onderweg. Eigenlijk alleen de headlines uit het nieuws nu. En muziek van Gary Moore. Still Got the Blues. Eerst Christina Aguilera.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Spanje noemt de migrantenstroom naar Ceuta een aanval en stuurt politie en leger ter versterking van de grens. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, diefstal en het niet correct begraven van lichamen. Drie verdachten blijven vastzitten voor voorbereidende aanslag. Onder hen twee minderjarigen met eerdere terrorismezaken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Weekendkracht.

Tata. Of zo. Magnetic, daarvoor Gary Moore en Still Got The Blues. De vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht, hartelijk goedenavond op DNO 1, DNO 2... en natuurlijk ook mee te kijken via StreekTV. Hallo. Gaan we zo meteen richting de achteroverige borrelplaats. We gaan je weekend inhammen met een enorme foute hit. En dat is natuurlijk de voorloper van wat we na 9 uur gaan doen. Met zo weinig mogelijk gelul en alleen maar foute hits op de vrijdagavond. Tenminste, in ieder geval tot 10 uur. Tot aan de avond van DNO. Dan gaan we naar Den Haag, Ypenburg. Want daar moest de brandweer afgelopen dinsdag alles uit de kast halen om een kostbaar kunstgebit uit de ondergrondse container te redden. Ze waren na het eten per ongeluk met een krant weggegooid. Na een bijzondere zoektocht kwam het gebit gelukkig weer boven water. Tot grote opluchting van de eigenaar. Say

Gloria Estefan, Dr. Beats. En daarvoor uit 1987, Foreigner. En Say You Will, Say You Won't. Goedenavond, het is weekendkracht 13. 12 minuten voor 8. Hartelijk goedenavond. Richting de borrelplaats. We gaan je weekend in allemaal met een enorme fout hit. Welke dat is, dat hoor je zometeen rond 8 over 8. Eerst gaan we naar de Efteling, want daar kun je voor 17 euro een herbruikbare beker kopen. En dan kun je die de hele dag vullen met frisdranken uit de taplocaties in het park. En dat moet anders. Volgens voedselwaakhond Foodwatch, organisatie stelt dat het pretpark mensen daarmee aanmoedigt om meer suikerhoudende dranken te drinken. En zegt daarover meerdere klachten van bezoekers te hebben ontvangen. Nou, ze kragen al langer over de promotie van frisdrank bij de Efteling. Zo was er tot vorig jaar een Coca-Cola Suite in het Efteling Hotel, waar de organisatie tegen was. En ook drong Foodwatch eerder aan op een aanpassing van de frisdrankautomaten bij de ingang van het park. Misschien moet je, als je niet zoveel frisdrank wilt drinken, niet voor 17 euro zo'n beker kopen.

Jamaican. Bam, bam. En daarvoor niks. Die hoorde je hiervoor. Je hoorde de script. En For the First Time. In de vrijdagavond van DNO. Die komt alweer uit 2010. Jawel, zometeen. Na 8 uur. Na nieuws, weer en verkeer. Hoor je onder andere de 8 over 8 borrelplaat. Muziek van Summer 12 to 12. Ook Faith Evans. Mesmerize. Sneak peek 8 over 8 borrelplaat. Ja, succes! Hey,

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikte de exclave die 80.000 inwoners stelt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Wij zijn DNO.

0: tot 12. Dat is een lange rit. Lange zit. Summer in de vrijdagavond van Weekendkracht. Het is 6 minuten over 8. We zijn een beetje vroeg. Het reclameblok was ook wat kort. Ja, dat geef ik gewoon de schuld.
1: Jordi Kracht!
0: Mag de pret niet drukken. Mocht je speciaal afstemmen voor de 8 over 8 borrelplaten. Welkom in jouw baken van rust, reinheid. Of even dat moment om de voetjes van de vloer te gooien. We gaan beginnen met het verzetten van je zin. Het is vrijdagavond. Het is 8 over 8. Bijna dan. En het is tijd voor een stukje Carlo.

0: ik moet ook dat schakelkastje voor de televisie. Voor zeg maar het beeldsignaal. Want het ging net even helemaal naar zwart. Even echt heel donker. Ja, ik deed mijn microfoon uit. Echt niet slim. Moet ik heel even... Ja, dan ga ik hem terugspoelen ook. Sorry, heb ik dit uitgelegd? Dus van de cola kijk je naar een schil. Die cola. Je hebt er ook geen zin meer in. Die cola, ja hoor. God, Windows 98. Komt u maar. Tararadam, tararadam. Cola. Ja. Tijd voor de achteroverwacht borrelplaats. Mocht je thuis al met een pilsje aan de side zitten, dan zeg ik goed bezig. En ben je nog aan het werk, dan zeg ik hartstikke goed bezig. Dan zijn we trots op je, want ook met deze temperaturen is het tijd voor... Ja, goed gerekt dit, hè. De 8-over-8 borrelplaat. Hij is deze week, en je had de sneak peek al gehoord. En ik kan me echt niet voorstellen dat je die had geraden. Maar hij is deze week toch echt voor... De zus van.
1: Zeker.
0: Dit is Monique.

0: de vrijdagavond van DNO met Hunter en Golden. En daarvoor de 8 over 8 borrelplaat deze week. Inderdaad, voor Monique Smit. En blijf je van vanavond. Vanavond bij mij. Waarom dat lijkt het eigenlijk op Gerard Joling? Doe ik de deur dicht? Ja, dia. Welke is dat ook alweer? Ja, ja, maar vanavond. Heb ik daar nou zin in? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb ik daar zin in. Heb jij hoor. Ja.
1: Voel je je echt wel goed?
0: Nou, moet je hem wel even goed doen. Wacht even hoor. Het is niet degene die... Die 9 uur is ook bijna nabij. Krijg je dit alleen maar, joh. Bijna nabij. Stop de muziek. Goedenavond. Je bent nog steeds afgestemd op Weekendkracht. Hartelijk goedenavond op DNO 1, DNO 2. En natuurlijk ook mee te kijken via SteekTV. Opmerkelijke traditie van een Nederlands echtpaar. Op een trouwdag schoven ze aan in een Frans sterrenrestaurant. Ze hebben na een tegenvallende maaltijd zijn ze vertrokken zonder te betalen. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want het stel werd de volgende ochtend direct door de politie van hun bed gelicht. Ze dineerden bij Château de Courcelles in Courcelles-sur-Velle. Een prestigieuze kasteelrestaurant met een Michelinster. Maar de Nederlanders die waren niet onder de indruk van de kookkunsten en knepen er tussenuit voor de rekening van €234 op tafel kwam. Nou, dat ze al snel werden gepakt, hadden ze te danken aan een flinke dosis pech. Ze verbleven namelijk in een nabijgelegen landhuis, waarvan de eigenaar toevallig goed bevriend is met de uitbater van het sterrenrestaurant. De eigenaar die herkende zijn gasten direct en waarschuwde de politie. Ze konden weinig met de zogenaamde traditie. En legde uit dat er ook in Frankrijk namelijk gewoon afgerekend moet worden. Om een celstraf en verdere vervolging te voorkomen, besloten ze alsnog de rekening direct te betalen. Of er nog een fooi van afkwam, dat is niet bekend. Nou, de hele smoes die ze hadden, volgens de Franse krant L'Union, klinkt een ui, beweerden ze dat het in Nederland gebruikelijk is om niet te betalen als het eten je tegenvalt. Nou, geloof me, ben ik nog nooit onderuit gekomen. Echt niet. Never. Dit is Terrence Trent D'Arby, 1987. Zometeen Faith Evans, Mesmerized.

Faith Evans. Lance and Rice. Sorry, ik was even wat anders aan doen. En daarvoor Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Gaan we richting het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul. En lekker veel fouten heeft. Er zit nog wel een half uur voor, dus rustig aan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, asverwisseling en diefstal van donaties. 300 slachtoffers zijn bekend. Het Nederlandticket stopt vandaag. Ruim 550.000 abonnementen van €49 per maand zijn verkocht sinds half juni. Het kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Nederland overweegt geen extra maatregelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Weekendkracht.

Het was Fleetwood Mac en Little Lies, oftewel Sweet Little Lies. Voor Lola Young en Messi richting het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul. En lekker veel foute hits. Goed nieuws, als je in Dubai woont, kun je een cadeaupakket krijgen van ongeveer 700 euro... als je toeristen weet te overtuigen om naar de Golfstaat te komen. En voor Nederlanders wordt het lastig. Er geldt een oranje reisadvies, wat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen adviseert. Als je wel inwoner bent van Dubai, dan krijg je onder andere gratis hotelovernachtingen. Hotelovernachtingen, goedkopere maaltijden in restaurants en gratis dagjes uit, als je ervoor weet te zorgen dat de toeristen erheen toe reizen. De toeristen moeten wel ergens tussen nu en eind oktober naar Dubai komen. Dat staat uitdrukkelijk in de voorwaarden. Inwoners die krijgen een cadeaupakket pas als de toeristen ook daadwerkelijk zijn gearriveerd. Nou, volgens het zakenblad Arabian Business is het pakket populair. Het zou al direct door 10.000 inwoners zijn aangevraagd. In 2025 bezochten zo'n 20 miljoen toeristen Dubai. En dat is een recordaantal volgens de Britse krant The Guardian. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari is het toerisme dan ook ingestort. De luchtvaartmaatschappij Emirates die vliegen nog wel van Amsterdam naar Dubai, maar het wordt afgeraden naar het gebied te reizen. En het ministerie van Buitenlandse Zaken die past het reisadvies voor verschillende golfstaten, waaronder de Arabische Emiraten, deze week aan naar Oranje. En dat betekent dat je vakantie daar niet, maar dan ook niet, moet houden. Goed, zometeen dat laatste uur, zeker. Even, kan ik al naar beneden scrollen? Ja hoor, Bobby Brown, Kimmelian van der Meij, lekker. Rutger van Warmer, Barneveld, zwoele zomernachten en nog veel meer. Zometeen ook nog muziek van Benson Boone, Mystical Magical, eerst

0: hem nog een keer doen. Ja hoor. Daar zit hij. Ja.
1: Helena. Nog hoger. Nog hoger.
2: Nee, deze.
1: Hi, we zijn...

Anders doen we er even over. Never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy and fine. Living in the sun. Klein stukje Mickey Mouse, idee. En als je vroeger Spongebob hebt gekeken. Iets met krabdorfjes bakken. Living in the moonlight, having a wonderful time. Dan moet je dit herkennen. En ik krijg toch altijd dat idee als ik Ben zijn boenen tussendoor. Goed. Zo, goeie avond. Weekendkracht. We gaan richting het laatste uur. Er werd zo weinig mogelijk gelul. Extra veel fouten hits. Ik zit heel even... Ja, joh. Ik ben even aan het schuiven. Want de planning loopt niet helemaal. Dat maakt niet uit. Dit zijn de Destiny's Child. En als je dat geld niet bij elkaar hebt, dan zijn het bills. Die de klok slaan.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit de eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Algiers zijn 25 doden en 44 gewonden gevallen bij een busongeluk in een ravijn. 3 dagen rouw. Kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Spanje zet leger in. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij Damietta. De spanningen blijven toenemen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.

0: verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege droogte. Watergebruik uit sloten is verboden. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, van wie 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje stuurt mensen terug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur.

0: Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO. Baby, when the light...

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.